Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nu kimst gmachtige snenik.